hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doel

Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit

Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit

Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn.

Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen onder wie 2 kinderen in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: 7 over 7, dat was Chrissy Hynde samen met The Pretenders. Een Brass in Pocket. De eerste hit waarmee we kennis maakten met deze Britse band.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ja, en die heeft er echt zin in vandaag. Niet zozeer omdat het weekend vandaag gaat beginnen, maar we hebben een primeur vanmorgen in de show. We waren hem tot het tweede gedeelte van het laatste uur, zo meteen tussen 8 en 9. De nieuwe single van de Zeeuwse indie rockband Altaluna gaat vanmorgen in première hier bij Streekomroep de Beverlanden. Al weken worden we geteased via de sociale media en vandaag gaan we hem op je loslaten. Die nieuwe single getiteld Too Late. Vrijdagmorgen 4 september, het is dag 247 in 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beverland. De laatste dag van deze werkweek is aangebroken. Vandaag op de kalender de internationale dag van de seksuele gezondheid. En dat is een dag die aandacht vraagt voor gezondheid, veiligheid en openheid. Ook als het soms een onderwerp is waar je niet zo snel over begint bij de koffie. Wij beginnen de ochtend gewoon luchtig met muziek. Ik heb het laatste nieuws uit de Beverlanden voor je. En natuurlijk het weeroverzicht. En ondertussen staat de teller op 26 dagen tot mijn allerlaatste ochtendshow hier bij Streekomroep de Beverlanden.

0: Daarvoor Michael Hutchins en de heren van In Excess uit Australië en The Original Sin. Goedemorgen, het is 16 over 7, vrijdagmorgen 4 september. Laatste werkdag alweer van deze week. De eerste herfstweek die vandaag een beetje onstuimig is. Vandaag wordt het op de Beverlanden maximaal 23 graden. De dag begint met zo'n 17 graden. Er is veel bewolking vandaag. De zon die gaan we nauwelijks te zien krijgen. En zo verspreid over de dag kan er af en toe een regenbuitje vallen. Neerslagkans is zo'n 65%. De west-zuidwestenwind is stevig vandaag, kracht 5, en kan vanmiddag behoorlijk aanwezig zijn. Vanavond neemt de wind iets af naar kracht 3 en wordt het rond de 19 graden. Kortom, een bewolkte en winderige vrijdag met af en toe wat regen. Belooft niet zoveel goeds voor aanstaand weekend, maar of het ook zo blijft, vertel het je in het volgende uur. Het ziet er wel wat beter uit in ieder geval. In het nieuws van morgen op deze vrijdag de 4e september. Tim van Dijken, wielrenner uit Colijnsplaat, valt aan en wordt tweede in de ZLM Tour. In die etappe van Westkapelle naar Henkensand. Hans Weert zet kunstenaar Harry van Kruiningen in de schijnwerpers. En Goes wil stationsgebied flink gaan vernieuwen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

De muzikale wekker is afgegaan, zo'n 23 minuten geleden al, met het begin van de Beverlandse ochtendshow. Charlatans Can't Get Out of Bed werd voorafgegaan door Baby Rexha samen met Faithless en New Religion. Ik heb het je verteld, toen die track voor het eerst uitkwam, ik denk, oh nee, oh, wat doen ze nu toch? Maar dat is eigenlijk helemaal goed gekomen. Over nieuwe tracks gesproken. Zo meteen in het tweede gedeelte van de show. Rond 9:50. Misschien ietsje later. Hebben we de primeur van de nieuwe single van Alta Luna. Zeeuwse indie rockband. Zij brengen vandaag een nieuwe single Too Late uit. De radioprimeur hoor je hier in de Beverlandse ochtendshow. Bij Streek Omroep de Beverlanden. Vrijdagmorgen. Het is 4 september. Vandaag op de kalender. Het is de internationale dag van de seksuele gezondheid. En daarbij gaat het niet alleen over veilig vrijen, maar ook over respect, grenzen, consent en vooral erover kunnen praten. Want

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

En daarvoor kon je ze nog herinneren. New Kids on the Block en Magic. Vrijdagmorgen 4 september in het nieuws vanmorgen. Wielrenner Tim van Dijk uit Colijnsplaat heeft zich gisteren flink laten zien in de ZLM Tour. In de stevige westenwind brokkelde het peloton al vroeg uiteen in de etappe van Westkapelle naar Henkensand. En de renner uit Colijnsplaat zocht meerdere keren de aanval. Bij zijn derde poging kreeg hij gele truidrager Matthias Vacek mee. Samen reden ze weg, maar in de sprintadeu moest Van Dijk zijn meerdere erkennen in de Tsjech. Hij eindigde als tweede en klimt daarmee naar de zesde plaats in het klassement. Ondertussen is ook bekend geworden dat Van Dijk eind deze maand zijn allereerste wereldkampioenschappen wegwedstrijd gaat rijden. En dat doet hij in Canada. Wie volgende week zaterdag 12 september door Hans Weert loopt, kan zomaar oog in oog komen te staan met het werk van een beroemde dorpsgenoot. Tijdens Open Monumentendag staat dorpshuis Kai Munk helemaal in het teken van Harry van Kruiningen. De kunstenaar werd 120 jaar geleden in Hans Weert geboren en maakte onder meer indrukwekkende werken over de watersnoodramp en de deltawerken. Er zijn rondleidingen die dag, muziek en aandacht voor de bijzondere geschenken. De expositie is gratis te bezoeken volgende week zaterdag, dus 12 september, en blijft tot 1 oktober. Het gebied rond het NS-station in Goes gaat de komende jaren flink op de schop. Maar hoe moet dat er nou precies uit gaan zien? Daar kunnen inwoners van de gemeente Goes maandagavond over meepraten. In de koploper liggen vanaf 7 uur 's avonds het voorkeursontwerp en alternatieve plannen klaar. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun mening geven. Aanmelden hoeft niet, je kunt gewoon binnenlopen in de koploper. En de gemeenteraad die bespreekt het plan naar verwachting dit najaar nog. Later in de show, in het tweede gedeelte van het laatste uur, zometeen tussen 8 en 9, de radioprimeur van de allernieuwste single van de Zeeuwse indie rockband Altaluna. En die heet Too Late. Hier is Sobieu.

0: Allen zit de Beverlands Ochtendshow hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Something happened on the way to heaven.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En natuurlijk die nieuwe single van Som.

Onder meer wethouder Jon Hesselman, de architect en vertegenwoordigers van Albero en Kibeo. Ook wordt de nieuwe naam van het gebouw onthuld. Bezoekers die kunnen een kijkje nemen in de nieuwe school en voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. De opening is openbaar en iedereen is welkom om deze bijzondere mijlpaal mee te vieren. Zo meteen ook in deel 2 van de show de primeur, de radioprimeur van de nieuwe single van de Zeeuwse indie rockband Alta Luna. Gisteravond al een aantal keren beluisterd en hij is dik, die nieuwe track van hem. Too Late, je hoort hem zo meteen. In het laatste gedeelte van deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. Hier zijn Shaboozy en Leon Bridges.

Shaboozy, tezamen met Leon Bridges in de Beveland ochtendshow. Hier bij Streekomroep de Bevelanden op FM, DAB+, online en via onze app. Je hoorde Burn It Down. Het is 4 september vandaag, 2026. Ja, overal in het landschap kom je wel van die typische bouwwerken tegen die in het oog springen en die kenmerkend zijn. Een van de meest in het oog springende bouwwerken van Rotterdam en Nederland is jarig vandaag. Je zou het niet zeggen, maar 30 jaar geleden verrichtte prinses Beatrix, toen nog onze vorstin, de officiële opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. 30 jaar geleden. Voelt eigenlijk als de dag van gisteren, zo kan ik het nog herinneren.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat één file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Delta Goodrem met Warrior. Deze Australische zangeres is terug met een nummer over veerkracht en alle verschillende versies van jezelf die je onderweg in het leven tegenkomt. Een mooie boodschap van een artiest die zelf al een lange carrière achter de rug heeft,

0: Area Awards. En nu, ruim 20 jaar na haar doorbraak, klinkt ze opnieuw vol overtuiging met Warrior, de voorbode van een nieuw album getiteld Pure.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen 4 september.
1: Blijf bij ons.
0: Het weekend loopt.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik. Op weg met de Beverlandse ochtendshow. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen. We gaan vrolijk verder op deze vrijdag. Vandaag aandacht voor seksuele gezondheid. Want goed voor jezelf zorgen is uiteindelijk ook gewoon gezondheid. En voor de rest houden we het lekker vertrouwd. Nieuws, weer met een vooruitblik voor morgen en zondag. Het weekendweerbericht. En natuurlijk muziek met zometeen in het tweede en laatste gedeelte van dit uur. De primeur van de nieuwe single van de Zeeuwse band Alta Luna. Hier bij Streekomroep de Beverlanden. Nog 26 dagen tot mijn allerlaatste ochtendshow, maar voor het weekend eerst deze Beverlandse

0: 17 over 8, daarvoor Oasis, Don't Look Back in Anger. Heb ik dat nummer toch vaak gezongen? Ik was werkzaam in Thailand in het midden van de jaren 90. Op het toen nog idyllische eiland Phuket. En ik deed daar in het weekend programma's bij Phuket FM. Dat is een zender tegenwoordig geopereerd door de BBC. En toen was Don't Look Back in Anger op dat moment was een grote hit. Vaak meegezongen aan de bar daar in het nachtleven als we gingen stappen. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag op Noord- en Zuid-Beveland. Vandaag blijft het grotendeels bewolkt. Kan af en toe een regen of een buitje vallen. Het wordt maximaal 23 graden vandaag. En met een stevige west-zuidwestenwind die kracht 5 is, voelt het soms wat frisser aan. Veel zon hoeven we vandaag niet te verwachten, maar daar gaat wel verandering in komen. Want het weekend ziet er een stuk vriendelijker uit. Morgen blijft het droog en zonnig met volop ruimte voor de zon en ongeveer 20 graden. De wind komt uit het west-noordwesten en is matig kracht 4 morgen. Zondag wordt het opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs zo'n 24 graden. De wind draait naar het zuidoosten en neemt af naar kracht 3. Kortom, na een wat herfstachtige vrijdag wacht ons een prima weekend. Vrijdagmorgen 4 september in het nieuws vanmorgen. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge kijkt kritisch terug op coronatijd. Beverlandse samenwerking kost miljoenen extra. En dubbele mijlpaal voor ANWB Automaatje in Capelle.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

aantal weken geleden nog airplaytrack hier bij Streekomroep de Beveland. Zangeres afkomstig uit Dublin in Ierland, Jazzy met My People. 8:55, goedemorgen, het is de Beveland ochtendshow. Laatste werkdag van deze week alvorens we weekend gaan vieren. Straks zometeen rond 8:50 in de show. De radioprimeur van de nieuwe single van de Zeeuwse band Alta Luna. We hebben er naar uitgekeken. We worden al weken geteased via de social media door de boys van de band. En vandaag mag hij dan officieel gedraaid gaan worden. Ik heb hem gisteravond niet 1, niet 2, niet 3, maar wel 4 keer gedraaid. Om toch iets te proberen te vinden waarvan je denkt van ja, maar er is helemaal niets. Het is een fantastische track geworden. Too late. Je hoort hem zometeen rond 8:50. Vrijdag 4 september op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Muziekproducent, muzikant en DJ Mark Ronson. Hij wordt vandaag 51 jaar. Zangeres Beyoncé Knowles, bekend van... hoe heet dat bandje ook alweer? Oh ja, natuurlijk Destiny's Child. En natuurlijk ook bekend vanwege haar huwelijk met Jay-Z, 45 jaar. Engelse singer-songwriter James Bay is ook jarig vandaag. Hij wordt vandaag 36. En de Nederlandse singer-songwriter Vrouwtje, ook zij is jarig vandaag, 25 jaar. Maar hier is Mark Ronson samen met Bruno Mars en Up.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file na een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat een lange file. Er is een auto in de vangrail gereden en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Het weekend longt naar ons Bruce Springsteen, Sunday Love en ABBA, Lay All Your Love On Me. Vrijdagmorgen 4 september, 8:50, streekomroep De Beverlanden. In het nieuws vanmorgen, commissaris van de Koning Hugo de Jonge kijkt met gemengde gevoelens terug op de coronacrisis. Tijdens zijn tweede verhoor moest de oud-minister zich verantwoorden voor stevige uitspraken die hij in die periode deed. Tegelijkertijd benadrukt hij hoe extreem de omstandigheden waren. Honderden medewerkers van zijn ministerie werkten zelfs tijdens de kerstvakantie door. En ook was Nederland volgens hem onvoldoende voorbereid op een crisis van deze omvang. De organisatie achter de gezamenlijke dienstverlening van de 5 Beverlandse gemeenten, de gemeenschappelijke regeling De Beverlanden, moet diep in de buidel tasten. Door personeelstekort en een hoog ziekteverzuim is dit jaar maar liefst 2,8 miljoen euro extra nodig voor de inhuur van externe krachten. En dat heeft gevolgen. Zo kreeg tot en met mei slechts 4% van de WIZ-cliënten een gepland dienstverleningsgesprek, terwijl dat 35% had moeten zijn. Ook bij schuldhulpverlening en inburgering staat de werkdruk onder druk. De organisatie waarschuwt bovendien voor stijgende ICT-kosten en de dreiging van cyberaanvallen. Geen auto, maar wel naar familie, de winkel of gezellige middagje op pad. In Capelle kan dat voortaan met ANWB Automaatje. Vrijwillige chauffeurs brengen inwoners die zelf geen vervoer hebben naar hun bestemming. Capelle is de eerste gemeente in Zeeland waar de dienst van start gaat. En dat werd meteen een bijzondere eerste rit. Het was namelijk ook de 2 miljoenste ANWB Automaatje rit in Nederland. Initiatiefnemer en vrijwillig chauffeur is de 73-jarige Jena Gramberg uit Wemeldingen. Zij bracht de dienst zelf naar Capelle omdat ze uit eigen omgeving zag hoeveel verschil zo'n ritje kan maken. Voor passagier Dolf van Ginkel betekent het vooral makkelijker vanuit zijn dorp naar zijn zoon en kleinkinderen in Capelle. En dan eindelijk is het zover. Ja, we hebben dit hele show eigenlijk al genoemd, hè? De radioprimeur van de nieuwe single van de Zeeuwse indie rockband Alta Luna. Nieuwe muziekers uit Zeeland vanmorgen in de Beverlandse ochtendshow. Alta Luna is een Zeeuwse indie rockband die een paar jaar geleden ontstond en sindsdien behoorlijk hard aan de weg timmert. Met hun mix van stevige gitaren, melodieuze indie en soms een lekker melancholische sfeer stonden ze inmiddels op mooie Zeeuwse podia, waaronder Cancer at Sea, Vestrock en ook Klompop. De band bracht eerder de EP Shorter Days, Longer Nights uit en met Too Late laten ze opnieuw van zich horen. Nieuw in de Beverlandse ochtendshow, hier is Alta Luna, Too Late.

Alta Luna, nieuwe single van hun in de show vanmorgen, Too Late. We hebben nog even onze agenda-tip voor je. Podium Het Beest brengt morgen het nieuwe film- en concertseizoen. Trappen ze morgen af met het gratis festival Het Beest Brult. Vanaf 3 uur morgenmiddag tot 11 uur morgenavond zijn er optredens van Zeeuws talent en nationale acts. Zowel binnen als buiten bij het podium aan de Beestenmarkt in het centrum van Goes. Op de line-up staan onder meer de Nederlandse electro-punkband De Plaag, Garage Rock'n'Roll van de Shalalies en als afsluiter Bokkerijers. Dat is het metalproject van Pablo en Vince van de Poel van De Wolf. Naast muziek zijn er een vinyl- en cd-markt, een kidscorner en foodtrucks. De deuren gaan open om 2:30 van Podium Het Beest en de toegang is de hele dag

Uit het begin van de jaren 80, Il Viero, de Chaplin Band. Daarvoor de nieuwe single van de Sunburst Band, Dave Lee en Tiffa, Reach for My Love. En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Aflevering voor vrijdagmorgen 4 september met daarin natuurlijk die radioprimeur van Alta Luna. Nieuwe single van hun, je hebt hem kunnen horen eerder dit uur, Too Late. Dit was de Beverlandse Ochtendshow. Vanmiddag om 1 uur hier bij Strijkomroep de Beverlanden. Een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Muzikaal tijd en wereldreizen met collega Hessel Meijnema. Maandag, woensdag en vrijdagmiddag tussen 1 en 2 uur. Om 5 uur vanmiddag, om 3 uur Rob de Graaf natuurlijk met Club 45. Om 5 uur gevolgd door collega Ad Vermeer. 7 uur vanavond, Zicht op zaterdag met Henk de Kiewiet. En om 9 uur voor de liefhebbers van New Country Muziek. Camille Janssen en Hits from the Heartland. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow maandagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie vrijdag van, maak er een te gek weekend van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Tot besluit.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat de gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 15 mensen vastzitten. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. Daar heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. Op de A2 wordt het al drukker van Utrecht naar het zuiden. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel heb je 5 minuten tijdverlies. De N278 die is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Bittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout, 5 minuten oponthoud. De N278 is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 van Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud bij Dordrecht. A58 van Tilburg naar Breda, daar heb je ook 10 minuten vertraging bij Tilburg. Op de A76 vanuit Geleen sta je voor de Duitse grens 10 minuten vast door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof is de vertraging 5 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik ook 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding. Met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: 24 uur per dag. En dus zeker ook op deze vrijdag als de laatste dag van de week wordt de Hesselschudding betreft. In ieder geval weer met Ad en Hessel. Hoi Ad.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Ja, we mogen weer, hè?
3: Ja, we mogen weer.
2: We gaan de week weer afsluiten.
3: Lekker goed.
2: Ja, vind ik ook een mooi begin van die afsluiting vond ik wel dit hoor. Wild Thing van The Trucks. Ja, dat is eigenlijk een band uit Amerika. Hè. Destijds met de songwriter Chip Taylor daarin. En er is een andere band geweest in die tijd. Die hebben dit nummer ook gedaan. Die band die heette The Wild Ones. Maar dat werd helemaal geen hit. En toen kwam het terecht bij The Trucks. En toen dachten de Trucks van, nou, dan pakken wij het wel op. Hebben ze gedaan. En toen werd het een nummer 2 in de Amerikaanse hitlijsten. En zelfs ook in de Engelse top 30 toen in die tijd. Dan Diamond Girls van Seals & Crofts. En met Seals & Crofts dan zitten we weer in Amerika. En een beetje in die soft rock wereld eigenlijk. Hè? Jim Seals en Daryl Dash Crofts, dat zijn de heren die goed zijn voor dit 1975 Diamond Girl.

0: Tales and Crofts uit 1975 met hun Diamond Girl. En ze zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar daarna weer bij elkaar gekomen, deze beide heren. En natuurlijk hadden zij een aantal hits. 1978 bijvoorbeeld een beetje in de stijl van Crosby, Stills, Nash. En dat vind ik dat je aan dit nummer ook wel kunt horen. Hè?
1: Nou, dat Summer Breeze was ook leuk van hun.
0: Ja, dat was er ook eentje.
1: Ja.
0: Ja, dat was, dat was in 1972.
1: Oké. Okay.
0: Dat was een grote hit. Zaten dus inderdaad ook dat en Hummingbird bijvoorbeeld.
1: Die ken ik.
0: En I'll Play For You.
1: Oh ja, ja, was ook gelukkig.
0: 1975, ja. Ja, ik zocht er eentje uit van de Moody Blues. En daar zijn Ad en ik wel over eens. Dit is een echte klassieker. Die hoor je helaas niet zoveel meer op de radio. Dus toen dacht ik bij mezelf, nou dan pak ik hem voor de hersenschudding van vandaag erbij. Waar praat ik over? Over Tuesday Afternoon, de Moody Blues, 1968.

0: te relaxen met Phil Collins en zijn One More Night uit 1984. En dit was toen de eerste single in Amerika van zijn tweede album. Van zijn derde album moet ik dan zeggen. En dat kreeg trouwens een prijs in Amerika. Dat album heette No Jacket Required. En daar kun je in Amerika een prijs voor krijgen. Dat heette dan de Diamond Certified prijsding toestand.
1: En wat is dat dan woord? Voor de titel of zo?
0: Voor het nummer zelf.
1: Oh, voor het nummer. Okay.
0: En het album dus.
1: Mm-hmm, ja.
0: Dus dat was dubbele wraak.
1: Ja, die solo-albums die waren altijd wel goed van Phil Collins.
0: Nou, dat klopt ook. Sterker nog, op dit album stond ook bijvoorbeeld Against All Odds.
1: Oh, dat deed hij samen met iemand geloof ik. Hè? Maar ik weet niet meer met wie.
0: jawel, Against All Odds, dat was met Phil Collins. Ja, je hebt het over die film.
1: Die
0: dame,
1: ja,
0: die bedoel je denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Rachel Ward was dat.
1: Ja, Rachel Ward.
0: Maakte toen op iedereen ook wel een behoorlijk indruk, hè?
1: Nogal.
0: Nou, vond ik wel. Toen dan.
1: Ja, toen wel. Ik ga straks eens even googlen hoe ze er nu uitziet.
0: Dat is een goeie. Dat valt nog wel mee, denk ik, hoor.
1: Ja,
0: dat denk ik wel. Dat was hier dus uit 1984, deze Phil Collins. Van 1984 naar 1973 met Aerosmith. En dan zitten we toch wel echt weer in Amerika. En in die tijd, in de jaren 70, is dit echt wel een beetje uitgegroeid tot een echte rockband in die tijd. Steven Tyler bijvoorbeeld, die zat daarin. En Joe Perry zat erin. Tom Hamilton zat erin. Ja, ze kwamen uit Boston. In 1970 zijn ze daar opgericht. Mijn Amerika-dochter heeft daar een hele tijd gewoond in Boston. Ondertussen woont ze in Houston. Maar in Boston ontstond dus Aerosmith. Dit was 1973 met hun Dream On.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 80 kilometer file in het zuiden van het land. Er zitten al een paar behoorlijk lange files bij, zoals op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Glenn Berry, dat was hij naar de hoofdpunten van het nieuws. 1966 met zijn 1, 2, 3.
3: Ja, en hij klonk wat anders, hè, want het was een recording uit 2008.
2: Ja, dus een beetje opgepoetst.
3: Beetje opgeleukt, stereo gemaakt.
2: Ja. Oké, 1, 2, 3, like a baby. Hij had trouwens ook Hey You Little Boo Galo, als je dan toch praat over de malle titels en zo.
3: Ja.
2: En dat was eigenlijk een nummer van Chubby Checker.
3: Oh, oké.
2: Ja, die heeft hij ook gedaan. Ja. Glenn Berry, en dan zitten we eventjes weer in de jaren 60. En dan praten we over... Nee, ik zit verkeerd, hè?
3: Ja, die hebben we net gehad.
2: Die hebben we net gehad. We moeten eventjes naar Billy Ocean. Dat komt ervan als je zo druk kletst over van alles en nog wat. Billy Ocean heet eigenlijk niet Billy Ocean, maar hij heet Leslie Sebastian Charles. Zijn geboortejaar is 1950. Hij komt uit Engeland. Heel veel mensen denken dat hij uit Amerika komt, maar nee, dat is dus niet zo. Hij komt uit Amerika, maar hij is wel geboren...
3: Engeland.
2: Ja, Engeland, sorry. Maar hij is geboren op Trinidad.
3: Oh, oké. Okay.
2: Dus vandaar ja. Eventjes een
3: ja,
2: beetje...
3: Ja, je dacht ook al, hij komt toch uit het Caribisch gebied? Maar...
2: Ja, dat is ook zo.
3: Ja.
2: En nou, ik denk dat hij dat zeker in deze tijd wel helemaal bij de hakken had. Tenminste, laten we luisteren naar wat hij er zelf over vertelt. Want hij vond zichzelf toen wel een echte loverboy. Billy Ocean, 1987.

0: niks te veel gezegd, hè? Loverboy, Billy Ocean, wordt ook al direct gereageerd, hoor ik nu.
1: Ja, hem ging ergens anders over.
0: Oké. Okay. 1978 was dat. Hij had natuurlijk in 1976 al Love Really Hurts Without You. Are You Ready bijvoorbeeld ook in 1980. Maar dit,
1: European Queen, Caribbean Queen.
0: Ja,
1: soort dingen allemaal.
0: Ja, ja.
1: Dat waren gewoon dezelfde platen met een andere tekst. Eén woord veranderen en je had weer een nieuwe single.
0: Ja, precies. Maar ja. Let op. Ik heb wel wat leuks hoor. Want in 2002 kreeg deze Billy Ocean het eredoctoraat in de muziekwetenschappen.
1: Oh.
0: Jawel. En dat werd hem aangeboden door de Universiteit van Westminster.
1: Hmm.
0: Een eredoctoraat. Dat is toch niet niks, hè?
1: Dat is leuk om thuis te hebben. Ja.
0: Dat is volgens die mantel die je toen misschien nog had in die tijd.
1: Ja.
0: Oké. 1968 en Love Child met Diana Ross en de Supremes. Toen heette zij ook echt Diana Ross en de Supremes. Dat was eigenlijk voor het eerst sinds een tijdje dat ze die volledige naam weer gebruikten. De tweede single van hun album Love Child. En het werd een nummer 11 in Amerika. Hier zijn ze, Diana Ross en de Supremes met Love Child.

0: 1979, if I said you had a beautiful body, van de Amerikaanse Bellamy Brothers. De broers Milton Bellamy en Homer Howard Bellamy, dat zijn de Bellamy Brothers dus eigenlijk. Ja, en in Nederland en België hadden zij grote hits hoor. Dus bijvoorbeeld ook Let Your Love Flow, om eens wat te zeggen, maar dit was er ook eentje.
1: Ik word gek van die telefoon.
0: Ik merk het, ja, je bent wel populair, Ad.
1: Ja, het is allemaal extra werk, joh, wat eraan komt.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Maar maakt niet uit.
0: Goed zo. Nou,
1: ik zet hem zo uit.
0: We gaan wat anders doen, want weet het, ik ben een Beatle-fan en Ad is dat niet echt.
1: Nee.
0: Maar ik heb hem toch eventjes te pakken, want want de eerste hit van de Rolling Stones is niet van de Rolling Stones zelf.
1: Nee,
0: maar
1: die kwam van de Beatles.
0: Ja, geschreven door Lennon en McCartney. Het is een heel mooi verhaal, serieus, want de jongens die trokken toen in 1964 al wel met elkaar op, de Beatles en de Stones.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment kwam het gesprek dus, op een gegeven moment zei Mick Jagger van, ja, verdorie, het is wel leuk met jullie, maar jullie hebben hits en wij niet. Wij spelen wel heel veel en zo. Maar we doen alleen maar covers. Toen zei McCartney, nou, ik heb toevallig hier nog een nummer liggen. Dat mogen jullie wel van ons hebben. Hebben, zeiden de Stones. Ja, zeiden de Beatles. Jullie mogen het hebben. Dat hebben ze gedaan. En het werd de eerste hit van de Rolling Stones. Dus geschreven door Lennon en McCartney. Het heet I Wanna Be Your Man. Het is 1964 dan.

0: De Rolling Stones met hun I Wanna Be Your Man, geschreven door Lennon en McCartney. Die het trouwens zelf ook wel op een album With The Beatles gezet hebben daarna alsnog, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, en ik moet nou heel erg op gaan passen met wat ik ga zeggen, want ik heb gehoord en gelezen dat de Rolling Stones van plan zijn om in 2026 weer te gaan optreden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, maar dan moet ik oppassen, want we herhalen ooit wel eens een keer een uitzending. En stel dat het dan in dit geval zo is en ze zijn er niet meer of ze gaan het niet doen.
1: Nee, ja, ja.
0: Maakt nu een fout, hè?
1: Dan kan er voor die tijd een makkelijk eentje van elkaar vallen. Dus, hè?
0: Ja, ik verbaas me erover.
1: Ja, ja.
0: Maar er zijn echt plannen en sterker nog, ze zijn met nieuwe nummers bezig.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn een aantal nieuwe nummers al klaar zelfs.
1: Ja, mijn vrouw zegt wel eens tegen mij, je moet wat gezonder gaan leven. En dan zeg ik, waarom? Ja. Kijk naar Mick Jagger.
0: Ja, echt waar? Nou ja, en Keith Richards dan?
1: Ja, die, maar die ziet er helemaal niet uit, jongen.
0: Nee, maar die laat af en toe zijn bloed verversen, hè?
1: Nee, dat is Mick Jagger.
0: Oh, dat is Mick Jagger zelf?
1: Ja, dat is Mick Jagger. Dan gaat hij voor een Zwitserland laat hij de hele zooi eruit pompen en nieuwe, nieuw bloed erin.
0: Ik dacht dat Keith Richards
1: dat ieder jaar, ja.
0: Keith Richards schijnt wel gestopt te zijn met roken trouwens.
1: Oh.
0: Ja, kan ik me ook haast niet voorstellen.
1: Ook met drugs?
0: Dat is,
1: dat is een stap te ver, waarschijnlijk.
0: Het verhaal gaat dat het wel zo is, maar of het ook zo is, dat is een tweede.
1: Ja, oké. Okay, nou ja. Hebben we genoeg gehad.
0: Ja, dat is waar, joh. Hey, we gaan richting de klok van
1: Twee uur,
0: denk ik, hè?
1: Mm-hmm.
0: We hebben nog wel tijd voor Journey, denk ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ah,
1: ja.
0: Dat is mooi. Met een Open Arms. Geschreven door Steve Perry en Jonathan Cain. Ja, en die kwamen dus toen in Journey terecht. Even zien, wat ik nog... Ik wou nog iets zeggen over dit hele nummer. Want het... Er is destijds een talentenshow geweest in Amerika. Die American X Factor, die was er dus toen al. Mm-hmm. En daarin werd dit nummer heel populair. Dankzij die hit van Journey. Open Arms, 1982.

0: Opnames en Journey 1982. 10 jaar daarna pikte Mariah Carey dit nummer op.
1: Ja, ja, die heeft het ook gedaan.
0: Die heeft het ook gedaan en daar kennen heel veel mensen het natuurlijk ook nog van.
1: Ja, ik vind het origineel eigenlijk mooi.
0: Eerlijk gezegd, ja. Maar goed, nu moeten we er echt vandoor, vrees ik.
1: Ja, het is klaar. 2 uur. Weekend vieren.
0: Ja, weekend vieren, zo is dat. Ja, dat klopt helemaal. Nou ja, voorbereiden voor de maandag natuurlijk, voor de nieuwe Hesselschudding.
1: Ja, ik ga eerst nog eens even wat platen uit de kast drukken voor zo meteen.
0: Ja, je moet nog even van 5 tot 7.
1: Ik mag nog even van 5 tot 7.
0: Ja. En dan, het programma heet Naar Huis, maar dat mag je dus nu nog niet.
1: Nee, ik mag nog lang niet naar huis.
0: Nee. Oké, okay. We gaan wel afsluiten met een hele fraaie. Je hebt ook graag Joe Walsh, hè?
1: Ja. Nou, dan we hadden er 2 op het lijstje nog staan, ja. En ik zeg, doe Joe Walsh.
0: Nou, dan gaan we dat toch doen.
1: Van de Eagles.
0: Van de Eagles, precies. Joe Walsh met zijn Life's Been Good to Me in 1978. Ook Joe Walsh is trouwens nog steeds actief. Sterker nog, hij zit ook in die All-Star Band van Ringo Starr op dit moment. En Ringo Starr is 85, hè?
1: Ja.
0: En ik zal even heel snel spieken, want ik vernoemde jou net de leeftijd van Joe Walsh, hè?
1: 78.
0: 78 is hij, ja. Mm-hmm. Ja. Dat was hier nog lang niet, maar het is wel mooi om even weer terug te horen allemaal. Life's Been Good to Me, 1978, Joe Walsh. En wij zeggen dus een heel fijn weekend.
1: Ja.
0: Heel graag tot maandag, wat mij betreft. Tot
1: zijn straks, we weer samen.
0: En blijf zeker luisteren, ook het hele weekend door, naar deze streek om te Beveland, want dat is meer dan de moeite waard. Kijk maar eens op onze app. Tot maandag, wat mij betreft. Dag.
1: Doei.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jette wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met name als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen.

Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Onder andere door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Een lange file tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging ruim 20 minuten. Zo'n ongeluk gebeurde op de A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Kost je ook een kwartier. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is een rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, bij Ravenstein. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. En dat levert ook file op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en Paalgaven ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat net geen 170 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een kwartier extra. En van Utrecht naar Den Bosch over de A2 doe je er een half uur langer over tussen Everdingen en Zaltbommel. A4 Rotterdam-Antwerpen bij Bergen-op-Zoom-Zuid een kwartier extra. En de A16 Rotterdam-Breda bij Breda-Noord nog 10 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is het oponthoud.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist. De zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Net geen 200 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra. A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Hoge Heide doe je er 15 minuten langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: when the weather is hot, you can just ride a fantasy.
1: When the weather is hot, maar ja, het weer kan ook koud zijn, regenachtig, stormachtig, van alles eigenlijk. Dat is nou eenmaal een Nederlands-Belgische zomer en dat hebben we hier nou eenmaal in dit stukje eigenlijk van Europa. Maar goed, hey, wist je het al? Het is vrijdag. Ja, serieus.
2: Het is vrijdag. Het is vrijdag.
1: Ja, het is vrijdag. Club 45 jouw radio.
2: Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
2: Hebben jullie er ook zo zin in?
1: Nou, ik heb in ieder geval wel. Ik heb een gigantische stapel platen.
2: En 1, 2, 3.
3: Club 45.

Ja, vrijdag is aan, gooi de beat lekker hard, je versterker op 100 en zo. Ga even lekker zitten of weet ik veel wat je aan het doen bent, maakt niet uit. Blijf lekker luisteren, zit je oortjes iets harder of zo. Niet te hard, want dan heb je gehoorschade, kan je nooit meer naar Club 45 luisteren. En weet je wat, ga even lekker verder, een beetje summerplaat. Ja. The Fresh Prince en DJ Jesse Jeff. Iets met Summertime.

Summertime Love, Sabrina, Boys. Hey, is er veel jaar, er was een schilderij was op de stoep gezet. En Andres die dacht van, hey, het was leuk. Ik kom hier langs en ik zie een schilderij staan. En die lijst die vind ik wel leuk. Dus Andres dacht, weet je wat? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk gratis. Want er staat niet voor niks op de stoep. Dus die nam de schilderij mee in zijn auto en zo. En hij was bij familie en hij ging naar huis 500 zoveel kilometer verder. Alleen die mensen van wie de schilderij waren, die zaten in de auto. En ja, een andere auto dan natuurlijk. Hè, en die zeiden elkaar, hey, de schilderij, wat heb je mee gedaan? Ja, ik niet, jij toch? Die dachten van, hé, ons schilderij is weg. En dat hadden ze dus op de stoep laten staan voor hun huis. Dus zij terug, ja, schilderij natuurlijk weg, hè. Naar de politie en zo aangifte gedaan en zo. Want ja, wat blijkt nou? Het blijkt gewoon een schilderij van een hele bekende schilder te zijn in Spanje. Ik ken hem niet, maar goed, in ieder geval. Het is de impressionistische schilder. En moeilijk woord, hè. Jacquin Sarolla. En hij is de meester van het licht, wordt hij wel genoemd. Hij maakte, ja, allerlei strandtaferelen. Nou, dat was er dus eentje. En dat ding, dat wordt geschat op 150.000 euro. Ja, zonder die lijst dan alleen al. Nou, in ieder geval, het was dus geen afval. En ze hebben posters neergezet. En uiteindelijk het televisieprogramma en zo is er aan te pas gekomen. Het werd in heel Spanje, kwam het op een gegeven moment in het nieuws. Op televisie en in media en alles en nog wat. En uiteindelijk, jawel, de man die het gevonden had, die Andres, die zag dat en die zei van, oké, verrek, dat is mijn schilderij. Dat schilderij is hartstikke lelijk, maar die lijst is hartstikke mooi. Hij had er nog niks mee gedaan en zo. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga die mensen maar eens bellen. Hebben ze gedaan in ieder geval. Hij heeft de politie gebeld en de politie heeft gezorgd. Ja, kom je voorstellen. De politie heeft gezorgd dat de schilderij weer terugging. 525 kilometer verderop. Dus al goed, ja, eind goed, al goed natuurlijk en zo. En, dus het was niet gestolen, maar het was wel in ieder geval gered en zo. En nou, in ieder geval, het is allemaal goed. En ze zeggen ook eigenlijk van, nou, de familie is heel blij dat het schilderij weer terug is en zo. En hij krijgt in ieder geval een klein cadeautje als dank. En dan denk ik van, klein cadeautje, oké. Geef hem dan die lijst. Dan is die man ook blij, weet je. Want het ging helemaal om die lijst. En die andere mensen gingen om het schilderij. En dan is iedereen weer blij. Ja, toch? Don't stop believing. Hè? Ik bedoel, je moet nooit stoppen met geloven. Want je ziet, de schilderij is ook weer teruggekomen. Ja. Wat een mooi verhaal, hè?

Rita Franklin hier bij Club 45. Respect. En respect, ja, dat is eigenlijk iets bij sommige mensen totaal verdwenen is. Dat, ik weet niet wat het tegenwoordig is, maar ik hoop dat dat eigenlijk wel weer een beetje gaat omdraaien. Dat mensen weer wat meer respect en andere dingen voor elkaar gaan krijgen en zo. Ik bedoel, want sommige dingen, het slaat echt helemaal nergens meer op. En wat denk je van deze eigenlijk? Ja, mooi is deze. Dit is echt een mooie vrijdagplaat. Af en toe van die vrijdagplaat, ik denk van, oké, The Ritchie Family, American Generation.

0: radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Het is zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
3: Ja, en als je het warm hebt, dan luister je gewoon. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je het koud hebt. Dan moet je ook luisteren, want ik heb ook hartverwarmende plaatjes. Ja, wat denk ik van deze volgende? Bad Luck.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Een fantastische zomer.
3: Een fantastische zomer.
2: Met Rob de Graaf.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ik heb een hele mooie gevonden. Jimi Hendrix met Angel.
4: Zet je radio keihard.

0: op de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Lekkere rustige plaat.
1: Any Song van John Denver. We gaan het zo meteen over een auto. Ja, er staat namelijk een Honda staat er geparkeerd op een luchthaven. Ja, en al een tijdje. Hè, dus mocht jij een Honda hebben en ben je hem kwijt, blijf luisteren, want we gaan het er zo over hebben. Ja, als je heel veel van die Honda houdt, hè, dan moet je

Even om te kijken, er gebeurt hier weer van alles bij de koffieautomaat, maar daar ga ik het niet over hebben, want het is echt een schandaal voor woorden. Maar in ieder geval, ik weet één ding zeker, er ligt meer dan één bakje koffie ligt er op de grond. Maar goed, ja, dat betekent dus, Bart is ook in de studio gearriveerd. Wil niks te zeggen dat hij het nou veroorzaakt heeft, maar het heeft wel het een en ander met elkaar te maken. We zouden het hebben over een Honda. Het probleem is, op de luchthaven Rio de Janeiro, je weet wel, in Brazilië, daar staat al 6 jaar een Honda Civic geparkeerd. Ja. Die staat er al 6 jaar, het is hartstikke smerig. De banden zijn inmiddels lek. Leeg in ieder geval. Ze zeggen het opvallende vondst. Nou, volgens mij is het al gewoon al 6 jaar lang gewoon één vieze smerige stoffige bende. Het is een Honda Civic EX-L coupé uit 2008. Hij heeft inmiddels ook wat roestschade opgelopen. Want ja, zelfs in Brazilië, daar schijnen dingen nog te kunnen roesten in ieder geval. Het is heel lang onduidelijk geweest waar de auto vandaan kwam. Maar er zijn documenten in de auto gevonden. Ja, er is een Braziliaans tv-programma is er geweest. Die heeft kennelijk die auto opengemaakt. En die heeft die documenten gevonden. Denk bij mezelf, waar bemoei je mee? Laat die auto lekker staan. Maar de eigenaar, die is dus onvindbaar. En het probleem is eigenlijk, van wie is die? Van wie is die? Want hij staat daar al 6 jaar. En inmiddels is zijn schuld voor het parkeren opgelopen tot 30.000 euro. En de eigenaar is nog steeds niet teruggekeerd. Nou, is een probleem. In Brazilië mag je niet zomaar een auto wegslepen en zo. Er is een van de hele vreemde privacywetgeving. Dat je de eigenaar eigenlijk dus niet kan vinden aan de hand van autogegevens. En de eigendomstructuur van de luchthaven die werkte ook niet aan mee. Dus met andere woorden, dat ding dat staat er gewoon nog. En dat zal er waarschijnlijk nog wel een aantal jaar blijven staan. En ze zijn natuurlijk aan het zoeken en zo. Maar ja, weet je, zoeken. Ja, waar maken ze zich druk om? Er is natuurlijk genoeg plek. Dus het is ook geen uitzondering eigenlijk dat er verlaten auto's op luchthaven staan. Overigens, moet ik vertellen, jaren geleden op Schiphol stond er namelijk ook zo'n soort klassieker stond daar. In de parkeergarage P3 was het volgens mij. Die heeft er ook jaren gestaan. Die was helemaal grijs van de stof. Dus het komt gewoon echt vaker voor. Maar in ieder geval, ja, dat ding blijft er gewoon staan. En dus mocht jij die auto vinden. Vaak is het zo dat of de eigenaar die is overleden. Of die is naar het buitenland gevlucht vanwege schulden of zo. En waarschijnlijk die Honda Civic, daar komt nooit meer een eigenaar voor. Dus ik dacht, weet je, ik ga speciaal voor die Honda die daar al gewoon 6 jaar staat. Ga ik een plaatje draaien. Dus ik ging zoeken op Honda. En toen kwam daar de Beach Boys, Help Me Ronda. Nee, die ga ik niet draaien. Maar de Hondels, die hebben wel een plaatje gemaakt. En de Hondels had een plaatje Little Honda. En ik dacht, hé, die ga ik draaien.

0: En toen was het tijd. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. En inmiddels zijn er een nieuwe bak koffie en een nieuwe bak thee zijn er hier gebracht. En de troep ligt nog op de vloer. Goed, maar gaan we het niet over hebben. Ik zeg, hey Bart, welkom. En geniet van je koffie, maar eerst de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is veel te heet in deze stad, midden in de zomer. Ik voel hoe de zweetdruppels langs mijn hoofd naar mijn nek en rug glijden. Het smeltende asfalt en de uitlaatgassen van de auto's maken het er ook al niet beter op. Nergens is een zuchtje wind of wat schaduw te bekennen. De mensen die ik zie zijn loom en moe van de hitte. De enkeling die zich nog op straat waagt, loopt met een verhit gezicht rond. Was het maar vastavond? Dan is het namelijk een heel ander verhaal. 'S Avonds koelt het heerlijk af en dan komt iedereen weer naar buiten. Ja, was het maar vastavond. Dan kunnen we weer dansen in de straten en hebben we geen last meer van die hitte. Konden de dagen maar net zo lekker zijn als de nachten midden in de zomer. Nog een paar uur en dan is de zon gezakt en valt de duisternis in. Dan kunnen we erop uit. Jij ziet er vanavond ongetwijfeld ook weer prachtig uit in die luchtige zomerkleren van je. Je lijkt net een klein katje dat op zoek is naar haar prooi. Ik volg je dan waar je ook maar heen gaat in deze warme stad. Al moet ik je achtervolgen tot op de hete daken van de huizen. Kom, laten we dansen in deze zwoele zomernacht, voordat straks de zon weer hoog aan de hemel staat en deze stad weer tot een kookpunt brengt. Want zo gaat dat nou eenmaal, als de zomer het leven in de stad beheerst.

0: Mooie plaat, hè? De plaat en zijn verhaal.
1: Wat erop? Wat erop?
2: Rob de Graaf.
0: Nou, gewoon ik, hè?

can catch your love. Hey, ik heb een plaatje gevonden van Madonna. En dat is ongeveer het laatste plaatje van dit uur. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie volgende week. Wou ik zeggen, nee, volgend uur weer terug. Het tweede uur, dat gaat eraan komen. Ik ga vast de plaatjes een beetje poetsen en schoonmaken. Een beetje een nieuw bakje thee halen. Want dat bakje wat ik van Bart heb gekregen is inmiddels op. En ik zie jullie zo terug. Don't stop. Blijf hier. De muziek die blijft draaien. Echt waar.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooi van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoopert Leendeheide en de afrit Leende 1 kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1/2 uur extra. En de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Wittem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Dan weet ik niet of jij de zomer van 69 nog herkent, want dat was natuurlijk de rockschijf. Maar deze draait, nou, bollend te bollend, de Summer of 71. 2 jaar later, dus was het kennelijk, waarschijnlijk was het waarschijnlijk ook weer of een goede of een slechte zomer. Want ja, je kan het ook herinneren dat het een hele slechte zomer was. Dus ik heb werk geen idee, het is alweer een tijdje geleden. Het is trouwens de Summer of Love. Gaat het tempo iets omhoog, hè? Het is het einde van 2 uur. Dus ja, dan mag dat, toch?

Here Comes the Summer Sun. Aurora. En ik had net gezegd, hè, waar je ook bent en zo, hè, stuur even een mailtje of weet ik van wat. En jawel, er zijn er een paar binnengekomen. Dat is wel even leuk. Zullen we het eventjes over hebben? Want, ik had hier een mailtje van Jan. Die zit in Mallorca op dit moment. Even kijken. Ik heb hier een Erika. Erika die zit in Zeeland, in Vlissingen. Geen idee wat ze daar aan doen. Wat moet je in Vlissingen eigenlijk? Ja, geen idee. En Joyce die zit op een camping in Drenthe. Nou, in ieder geval veel plezier daar. En je kan het blijven sturen, hè. rob@radiobroadcast.studio. En speciaal voor Jan, Erika en Joyce, deze plaat. David Guetta.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Club 45.
3: Zo, het is alweer begonnen. Het is hier een beetje warm in de studio. Ik heb een hele zak drop. Zoete drop, ja.
4: Hallo.
3: Hey, hallo, daar zijn we weer.
1: Rob de Graaf.
3: En dit is Summertime. Jawel.
5: Please.

En wat is het weer bij jou? En waar ben je eigenlijk? Want ik bedoel, je kan natuurlijk in het buitenland zitten, in je tentje, in je caravan of zo. Of gewoon lekker in je hangmatje in de tuin. Heb je geen tuin, dan kan je natuurlijk in het zwembad liggen of op een strand of zo. Op een, zit je in Zeeland bijvoorbeeld te luisteren. Dat kan allemaal, hè? Of de Costa de Brava, de Costa del Sur, noem ze allemaal maar op. Welke Costa, Ibiza of zo. Overal kan je luisteren naar Club 45. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Stuur eens eventjes een mailtje aan rob@radiobroadcast.studio. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Eigenlijk waar ben je en wat ben je op dit moment als je toevallig aan het luisteren bent. Wat ben je dan aan het doen? En speciaal voor jou draai ik deze plaat.

0: je.
1: Nou, is hij mooi of is hij niet mooi? Ik bedoel, talk to me. Dus heb jij iets te doen? Ben jij iets aan het doen? Ben je gewoon helemaal niks aan het doen? Waar ben je en zo? Waar ga je heen? Stuur even een mailtje op @radiobroadcast.studio. En als je dan een mailtje stuurt, dan ga ik speciaal voor jou volgende week een blaadje draaien. Ja, want deze week, ik weet niet of het gaat lukken, maar dan moet je heel snel gaan mailen. Anders gaat het niet lukken. Nee. Bad Girl, Donna Summer. Ja, het heeft iets met de zomer te maken in ieder geval. Donna Summer.

Die Hot Summer Nights die hebben we hier niet zo vaak in Nederland en België. Ja, België wel vaker dan in Nederland, maar toch. Het is niet s'nachts gelukkig, niet 30 graden of zo, maar in Sausalito wel. En weet je wat het mooiste van die plaat is? Van deze, dit stukje. Dit is echt zo'n mooi einde eigenlijk. En dan denk je van die plaat is geëindigd. En dan denk je, ben je hier gekomen? Zo, van hij is, nee, hij gaat even door. Bam! Ah, dit is zo gaaf. Hey, weet je wat? We gaan eventjes zingen. We gaan eventjes ons live lied zingen. Oh.

alsjeblieft, zet me aan en blijf luisteren. Ik moet speciaal voor jou, die mooiste muziek en zo. En wat denk je van deze? Heb je wel eens van No Broke Boys gehoord? Deze plaat, moet je horen. Disco X on

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen, maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet, maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden.

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam is het op onthoud een kwartier. A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan. En de N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Witten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

jouw laatste werkdag erop voor deze week. We begonnen vandaag een programma met de plaat uit 1973. Die hele mooie rockballad van Aerosmith, Dream On. Het is vandaag 4 september. Wat zijn de wereldgebeurtenissen op deze dag? In 1882 opent de Pearl Street Station in New York. En het wordt de eerste centrale die elektriciteit levert aan betalende klanten. Een mooie voorloper op onze huidige energierekening, zullen we maar zeggen. Van de week ook weer €297 af mogen tikken. In 1998 wordt Google opgericht. Larry Page en Sergey Brin die richten de organisatie op. Wat begon als een project van twee Stanford-studenten groeit uit tot, nou ja, je weet het wel, de encyclopedie van internet, om het zo maar even te zeggen. In 2002 wordt Kelly Clarkson de eerste winnares van American Idol. Dan de verjaardagen van deze dag. Beyoncé Knowles. Zij wordt vandaag 45 jaar. Je kunt haar onder andere kennen van Crazy in Love, Single Ladies en Halo en meer van dat soort nummers. En Britse DJ, producer en songwriter Mark Ronson. Hij is ook jarig vandaag. Hij produceerde onder andere voor Amy Winehouse en Bruno Mars en scoorde zelf een gigantische hit met Uptown Funk. Markje wordt vandaag 51 jaar oud. Mocht je jarig zijn op deze vrijdag, dan namens het hele team van de streek omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouwelijk feestje.

En wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Na een onstuimige dag vandaag wordt het weekend wat rustiger. Met zaterdag een mix van wolken en zonnige perioden. Blijft droog bij zo'n 20 graden en een matige westelijke wind. Zondag wordt de mooiste dag van het weekend. Na een frisse start loopt de temperatuur op naar zo'n 24 graden en het blijft droog. De wind die draait naar het zuidoosten en neemt af naar kracht 3. Kortom, zaterdag prima, zondag nog een heerlijke nazomerdag.

draaide voor jou die grote nummer 1 hit van een tijdje geleden van Ed Sheeran, Azizam. Daarvoor de nieuwe single van Martin Garrix en U2. Nou, zo neem je ze ook al weer een week op vijf houdt. Fireflies, en ik vind het een waanzinnige plaat. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge die kijkt met gemengde gevoelens terug op de coronacrisis. Tijdens zijn tweede verhoor moest de oud-minister zich verantwoorden voor stevige uitspraken die hij in die periode deed. Zo zei hij over de Eerste Kamerleden dat ze hiervoor zouden worden gestraft. De jongen die noemt die woordkeuze nu niet gepast. Tegelijkertijd benadrukt hij hoe extreem de omstandigheden waren. Honderden medewerkers van zijn ministerie werkten zelfs tijdens de kerstvakantie door. Ook was Nederland volgens hem onvoldoende voorbereid op een crisis van deze omvang. Aan het begin van de donderdagavond is een oude vrouw uit Capelle slachtoffer geworden van een babbeltruc. De politie die onderzoekt de zaak, zo schrijft HV Zeeland. De politie werd rond 6 uur 's avonds gebeld dat een oude vrouw woonachtig aan het Verrekenplein het slachtoffer was geworden van een overval. Toen twee eenheden van de politie ter plekke kwamen, toen bleek dat het geen overval was, maar gewoon een babbeltruc. Trieste zaak dat mensen zich nog steeds met dit soort dingen inlaten om geld af te troggelen van ouderen. Verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden. Madonna heeft een nieuwe single, maar ik heb vandaag eens even een oudje van deze dame uit de kast getrokken. Je hoort er in Ruis de Beverlandse avondshow tussen 5 en 7 op iedere werkdag. Hier is ze met Jump.

Een van de betere platen van Madonna op je Radio Jump. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En dat doen we met deze van Kool Wetzel en LL.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 150 kilometer file in het zuiden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En van Utrecht naar Den Bosch ook 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan een ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard is het oponthoud een uur en dat gaat nog oplopen. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Van Ariana Grande, zo net op je radio 34 and 35. De organisatie achter de gezamenlijke dienstverlening van de 5 Beverlandse gemeenten moet diep in de buidel gaan tasten. Door personeelstekort en een hoog ziekteverzuim is dit jaar maar liefst 2,8 miljoen euro nodig voor de inhuur van externe krachten. En dat heeft gevolgen. Zo kreeg tot en met mei slechts 4% van de WIZ-cliënten een gepland dienstverleningsgesprek, terwijl dat 35% had moeten zijn. Ook bij de schuldhulpverlening en inburgering staat de werkdruk onder druk. De organisatie die waarschuwt bovendien voor stijgende ICT-kosten en de dreiging van cyberaanvallen. Ja, waar hebben we tegenwoordig eigenlijk geen cyberaanvallen? Want al je gegevens die liggen gewoon op straat als je ook maar ergens wat bestelt. Dit zijn de Bengals.

moet zeggen, ik vind het een leuke plaat geworden hoor. Het is de nieuwe single van Dua Lipa. Ze doet hem samen met Danny L. Harley. Wie dat ook mag wezen, hij komt uit Engeland. Two Hearts wisten ze samen op de plaat te brengen. Terug in het verleden, Tom Petty, Learn to Fly.

Tom Petty uit de jaren 70, Learning to Fly. En dat valt niet mee hoor, dat kan ik je zeggen. Ik heb het onlangs zelf geprobeerd in Lelystad op een simulator van een Boeing 737. Nou, ging niet helemaal van een leien dakje. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd voor het nieuws. Daarna deel 2 van het programma. Nu de Eagles, harde.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien.

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam duurde er een kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knooppunt Leendeheide een kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Gulpen en Wittem komt er een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Op en erbij kwart over en dat betekent in naar huis. Tijd voor het weerbericht voor morgen en op de vrijdag natuurlijk het weekendweerbericht. Het weekend begint op de Beveland rustig met zaterdag een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft droog bij zo'n graad of 20 en een matige westelijke wind. Zondag wordt de mooiste dag van het weekend. Na een frisse start loopt de temperatuur op naar zo'n 24 graden en het blijft droog. De wind die waait uit zuidoostelijke richting op de zondag en neemt af naar windkracht 3.

0: Lekker vrolijke muziek van Criss Cross Amsterdam. Doet hem samen met Luisa Sosa en Will Williams. My oh my.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: Daarvoor hadden we wat Nederlandse muziek van Sommio. En van Sommio deden wij het op deze dag even met Morning. Geen auto, maar wel naar familie, de winkel of gezellige middagje op pad. In Capelle kan dat voortaan met ANWB Automaatje. Vrijwillige chauffeurs die brengen inwoners die zelf geen vervoer hebben naar hun bestemming. Capelle is de eerste gemeente in Zeeland waar de dienst van start gaat. En het werd meteen een bijzondere eerste rit. Het was namelijk ook de 2 miljoenste ANWB Automaatje rit in Nederland. Initiatiefnemer en vrijwillig chauffeur is de 73-jarige Jena Gramberg uit Wemeldingen. Zij bracht de dienst zelf naar Capelle omdat ze uit eigen omgeving zag hoeveel verschil zo'n ritje kan maken voor mensen. Voor passagier Dolf van Ginkel betekent het vooral makkelijker vanuit het dorp naar zijn zoon en kleinkinderen in Capelle gaan. Nou, automaatje, ik vind het eigenlijk best een goed idee. Ik zou het zelf momenteel ook al even kunnen gebruiken, want mijn auto die staat al anderhalve week met motorpech in de garage. Het is even niet anders. Nederlandstalige plaat van dit uur. Ik heb gekozen voor Bluff en Geik Anaar en van hun Zoutelanden. Niets is beter.

Duff maakte een versie van dit nummer, maar ze deden hem ook nog een keer met Geika en Haar. En die vind ik eigenlijk veel leuker als Zoutelanden. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen van deze dag in 1 minuut samengeperst door onze vaste nieuwsdienst. Tot aan die tijd, deze van Kylie Minogue en die heet I Love It.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt Leendeheide en Leende nog een kwartier vertraging. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: streekomroep de Beverlanden.
1: En daarop hoorde je de nieuwe single van Mariah Carey, Didn't Mean to Turn You On. Daarvoor de single van Shakira en Burna Boy, de nummer 1 uit Nederland, Die Die. Niet te verwarren met Tai Tai van die koekjes, die Tai Tai poppen, die altijd zo heerlijk lekker tussen je tanden gingen zitten. Wie volgende week zaterdag 12 september door Hans Weertloop, die kan zomaar oog in oog komen te staan met het werk van een beroemde dorpsgenoot. Tijdens Open Monumentendag staat dorpshuis Kai Munk helemaal in het teken van Harry van Kruiningen. De kunstenaar werd 120 jaar geleden in Hans Weert geboren en maakte onder meer indrukwekkende werken over de watersnoodramp en de Deltawerk. Er zijn rondleidingen, muziek en aandacht voor bijzondere geschenkwoningen. De expositie is gratis te bezoeken en blijft tot 1 oktober. Het gebied rond het NS-station in Goes gaat de komende jaren flink op de schop. Maar hoe moet het er dan precies uit gaan zien? Nou, daar kunnen inwoners maandagavond over meepraten. In de Koploper, een gebouw wat naast het station ligt, liggen vanaf 7 uur het voorkeursontwerp en alternatieve plannen klaar. Bezoekers die kunnen vragen stellen en een mening geven. Aanmelden, dat is niet noodzakelijk. Je kunt gewoon binnenlopen. En de gemeenteraad die bespreekt het plan naar verwachting dit najaar. Ik ben eigenlijk toch wel een beetje benieuwd hoe dat nieuwe stationsplein en het stationsplan eruit komt te zien. Even terug in de tijd doen we samen met het Electric Light Orchestra van Jeff Lynne. Hier zijn ze met All Over the World. Everybody.

Muziek uit Engeland van de Swing Out Sister. Hun grootste hit was natuurlijk On My Mind. Maar we deden het vandaag even met deze uit 1987. Surrender. Missing Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

En wie zegt dat er geen leuke Duitse muziek is? Nou, dit is er een hoor. Robin Schulz samen met Watermat en Take It Slow. Daarmee weer bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van de Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit. Zometeen na 7 uur Henk de Kiewit met Zicht op Zaterdag. Wens ik je veel plezier mee toe. Als mede ook met de rest van de collega's dit weekend. Ik zeg een heel erg fijn weekend. Wat mij betreft graag tot maandag even na 5 uur voor de nieuwe aflevering van Ruis. Tot dan 7 uur, de Bee Gees en Tragedy. Hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar.

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Du hast mich. Du hast mich.

Vrijdagavond iets over 7. Dat betekent 2 uur lang zicht op zaterdag editie 4 september 2026. Hartelijk welkom bij de show die de lekkerste muziek draait die nooit een hit is geweest in ons land. Maar zeker wel de moeite waard. Ja, je hoort het al. 4 september, augustus ook alweer voorbij. En de komende 8 maanden hebben we last, tussen aanhalingstekens, van de R in de maand. Tot en met april zit er altijd wel een R in de maand. In de naam van de maand. En dat bracht me een poosje geleden op een idee om daar iets mee te doen. Vandaar dat alle artiesten die vanavond gedraaid worden in de show beginnen met een R. Het zij de bandnaam, het zij de achternaam van de persoon in kwestie. Ja, en de eerste die kun je al raden, dat was Rammstein Du Hast van onze vrienden uit Duitsland. Altijd lekker en ja, ik vond het toch ook wel een klein beetje verrassend dat het nooit een hit is geweest. Maar ja, des te meer reden om er eens lekker in te knallen zo aan het begin van de show. Ga nog even door met wat lekkere rockmuziek, maar dan iets meer in de alternative hoek. Riot Horse, hier is You Took My Soul.

dubbele R zelfs in dit geval. Robbie Robertson, vooral bekend van zijn werk met de band die misschien wel de mooiste bandnaam ooit had, namelijk gewoon The Band. Van zijn debuutalbum uit 1986, Robbie Robertson geheten, hoorde je Hell's Half Acre. Daniel Lanois zat achter de knoppen voor dit album, ook geen kleine jongen in de muziekwereld. En gelijk op zijn eerste album scoorde hij ook zijn grootste hit, Somewhere Down the Crazy River, waarschijnlijk wel bekend bij de meeste luisteraars. Gaan we door met muziek uit eigen land, met de Ruben Hoeken Band. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar die Ruben Hoeken, dat is toch met een H. Je zei net dat de achternaam met de R moet beginnen. Maar ja, zelf in mijn eigen database heb ik altijd de regel dat ik bandnaam volledig uitschrijf, dus ook met de voornaam laat beginnen. Dus vandaar dat hij in de show kan. Ruben Hoeken Band, Just Because. En zo is het.

nog iemand die solo verder ging na in een band gezeten te hebben. Alleen in dit geval is de solo carrière van de beste man misschien nog wel succesvoller geweest dan de carrière met de band. Lionel Richie hoorde je, Serve You Right. En Lionel begon zijn carrière ooit in de band Commodores, om later uit te groeien tot een van de meest succesvolle popartiesten aller tijden. En dat deed hij voornamelijk onder zijn eigen naam. Gaan wij door met een band, ja, Red. Maar dan dit geval met dubbel T, dus niet zoals het kraagdiertje. Nobody rides for free.

Ooit als eerste opgenomen door Edwin Hawkins Singers, daarna door heel veel artiesten gecoverd. Oh, happy day! En jij luisterde naar de versie van Lou Rawls hier bij Streekomroep De Beverlanden. Afkomstig van zijn album uit 2005 met de titel Amen. En daarop maakt hij soulversies van diverse bekende en iets minder bekende gospelnummers. Dus heeft het je interesse, zou ik zeggen, ga het vooral luisteren, het album. Wij gaan door met iets anders. AC Reid, Moving Out of the Ghetto. Lijkt me een goed idee.

iets wat ik één keer in mijn leven heb gedaan. Leaving New York, R.E.M. De band zelf heeft waarschijnlijk iets vaker New York verlaten. Ze kwamen namelijk uit Athens, Georgia. En ze zijn opgericht in 1980. Althans, de geschiedenis gaat terug tot 1980. Peter Buck werkte in een platenzaak waar hij Michael Stipe ontmoette. De twee raakten aan de praat en bleken muzikaal gezien nogal te klikken. Beide heren hadden namelijk een zwak voor Patti Smith, Television en The Velvet Underground. Een gezamenlijke vriend van de twee op de University of Georgia stelde Stipe en Buck voor aan Bill Berry en Mike Mills, die samen al vanaf de middelbare school muziek maakten. De vier besloten samen liedjes te maken, verder nog zonder enig plan. Nou, uiteindelijk zou dat dus resulteren in een glansrijke carrière voor de band. Helaas, helaas, helaas, ze kunnen elkaar niet meer luchten of zien. Er wordt niet gepraat, tenzij het via een advocaat gaat, helaas. Maar gelukkig hebben we de muziek dus nog. Ik heb er nog twee voor je en de eerste is van Caroline Reese met de Drifting Fifth, New Tricks.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdaad.

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show, uur 2 van Zicht op Zaterdag, editie 4 september 2026. De editie waar alle artiesten die we draaien met een R beginnen. Het zij de bandnaam, het zij de achternaam van de uitvoerende. Welkom, leuk dat je er nog steeds bij bent. Of als je net bent ingeschakeld, zeker welkom. Leuk dat je nog een uurtje meeluistert. Tot aan 9 uur ben ik bij je. En dan neemt Camille het over met zijn Hits of the Heartland. Tot die tijd heb ik nog het een en ander aan lekkere muziek klaarstaan, al zeg ik het zelf. We openen het uur Township Rebellion door Race Against the Machine. Ja, die kunnen toch eigenlijk niet missen als je een soort themaavondje met de R hebt. Maar ja, dat zullen jullie van heel veel andere artiesten die niet gedraaid worden vanavond misschien ook denken. Eén artiest waarvan je dat in ieder geval niet kan zeggen is de volgende, want die staat namelijk klaar. Thorbjørn Risager en de Black Tornado uit Denemarken komt het. Lekkere blues uit Denemarken, zeker wel.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Geboren in 1942 in New York, naam gemaakt met de Velvet Underground. Commercieel was die band aanvankelijk geen groot succes, maar de invloed op latere punk en alternative rock kan eigenlijk niet onderschat worden. En ook nog een behoorlijke succesvolle solo carrière. Lou Reed, Perfect Day. Dat was ook weer zo'n liedje waarvan ik dacht van, nou ja, dit is toch echt wel een hit geweest in ons land. Maar nee hoor. Een prachtig, bijna romantisch nummer. Over een dag gewoon met z'n tweetjes doorbrengen. Dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat je gaat doen. De simpele dingen in het leven, die kunnen je al heel gelukkig maken. En god, er is iemand die er ook nog eens een liedje over heeft gezongen. Maar dat kan ik niet draaien, want dat is wel een hit geweest. Wie ik wel kan draaien, Jason Ritchie, Caitlin Dibble en The Bad Kind. Long Twisted Night.

Lekker broekje onvervalste 80s pop uit Zweden, Roxette. En ja, en als je dan je liedje Church of Your Heart noemt, dan kan het bijna niet anders dan dat je er wat orgelgeluidjes in stopt. Hè. Die zaten er dan ook lekker in. Ja, alles vandaag begint met een R en dat komt omdat de R weer in de maand zit en dat duurt 8 maanden lang, mensen. Pas in mei volgend jaar zijn we daar weer voor 4 maanden vanaf. Ja, en word je daar nou een beetje mistroostig van, dan is het volgende liedje... Ja, kan misschien een troost voor je zijn of misschien helpt het je nog wel iets verder die najaarsdepressie in die er misschien aan zit te komen. Dat is geenszins de bedoeling, het is bedoeld als troost. Ja, de man met de stem herkenbaar uit duizenden, warm, hees. Paar seconden naar hem luisteren en je hoort het al, het is Chris Rea. Geboren in 1951 als zoon van een Italiaanse vader en een Ierse moeder. Ja, vorig jaar, net voor kerst, uit mijn hoofd 22 of 23 december, is hij ons ontvallen. Maar ja, zijn muziek die blijft staan. En mocht je nou een beetje mistroostig worden dus van september, je bent niet de enige, want Chris Rea wordt ook een beetje September Blue.

Patrice Rushen met wat troostende woorden na misschien toch wel wat melancholische liedjes. September Blue van Chris Rea. Remind me. Dat waren twee toch wel wat rustige liedjes achter elkaar. Tijd voor iets vrolijks, dacht ik zo. Leanne Ross, artiestennaam van de Duitse zangeres Josephine Hiebel. Geboren 8 december 1962 in Hamburg. Vooral bekend binnen de Italo, Eurodisco en Synthpop scene. Ja, dus dat is, weet je al een beetje welke kant we uitgaan. Hè? Hier is Say You'll Never, Leanne Ross.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

De oudste plaat van vanavond, 1971 uit Duitsland. Rattles, ook wel eens geschreven als The Rattles. En ja, ze wisselden het zelf wel eens op een platenhoesje. Maar de hoes waar dit liedje op stond, Devils on the Loose, daar werd het woordje de weggelaten. Dus ik vond dat die mocht vanavond bij artiesten die met een R beginnen. Bij de volgende is dat eigenlijk wel heel makkelijk. Band uit Amerika, maar dan wel Amerika Limburg. Ruime herzen met het hele mooie Eiland in de Regen.

op het snijvlak of het beste van twee werelden, net hoe je het wil noemen, van country en blues. Reborn, Someone's Son. Ja, er is heel weinig te vinden over de band. Dus misschien heb je al naar een AI-nummer zitten luisteren. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling als zo is, maar ja, ik vond het wel heel mooi klinken. En ik hoop maar dat het echt een bandnaam is. Of een artiestennaam, dat kan natuurlijk ook, kan ook iemand solo zijn. Wel een mooie naam trouwens. Reborn, Someone's Son. Ik denk dat de inspiratie van de naam een beetje komt uit het feit. Reborn, Someone's Son, dat heeft te maken met reïncarnatie. Het is al, even kijken, 20:53. Ik moest even spieken, mensen, sorry. Ik heb er nog eentje voor je, voordat ik je achterlaat. In de goede handen van de nieuwslezer van dienst. En daarna Camille met zijn Hits of the Heartland. Alvast heel veel plezier daarbij gewenst. Ik heb er dus nog eentje voor je. En die is van John Rees. En dan Rees zonder een E erachter. Dus R-E-E-S. Meestal staat er nog een E achter. In dit geval niet. Hij is in 1999. Toen kreeg hij wat hulp van Helios. En ik heb voor je klaarstaan Beta Blocker in de JR Transmix. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies.

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Nog steeds in de top 10 te vinden, de ex nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet.

34 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Co Wetzel en Ella Langley. Hier is...

nog maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië, nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Jelly Roll en Hands Up. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

Play uit 2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsvandeheartland.com. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is Christian.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Geboren als vierde van 12 kinderen in de Smoky Mountains van Tennessee, stond ze op haar 13e al op het podium van de Grand Ole Opry. Haar grote doorbraak kwam naast Porter Wagoner, maar ze wilde op eigen benen staan. Als afscheid van hem schreef ze I Will Always Love You, jaren voordat Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van maakte.

0: Met klassiekers als Jolene, 9 to 5 en Coat of Many Colors groeide ze uit tot veel meer dan een countryster. Sinds 1999 hoort ze officieel thuis in de Country Music Hall of Fame. Ze overleed op 80-jarige leeftijd.
1: Deze week Spotlight on...
0: Dolly Parton.

Hey Dolly Parton. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here You Come Again, Even a Fool Would Let Go, and Think About Love. Hits from the Heartland, the best in new country, met Luke Combs, Rethink Some Things.

21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraak zingen voor Blake White. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on that hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren en Lena featuring Chase Matthew. Hier is All My Exes. Tot zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Jason Charles Miller is naast zijn solo carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraak single Digging in the Dust is deze week de Mighty Road.

Play Top 10, een superprimeur en nog twee recurrents uit 2018. We gaan de tweede uur van start met het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Thank You Drunk.

Jacob Hackworth in Hits from the Heartland en What Took You So Long op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier op in totaal 40 stations en streams in 7 landen met 11.

New Country Americana of singer-songwriter elke week in de Dutch Barn. The Other Man, je hoorde Boas. Elke aflevering van de Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier is Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: Cassette, zijn eerste grote solo hit, Quetzal and Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Dit is Casey Musgraves.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Kenny Chesney in Carry On. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. De opvolger van Don't Tell On Me. Hier is Jason Aldean en Anytime Soon.

Nummer 7, Country Airplay uit 2018 voor Chris Jansen en Drunk Girl. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 17 deze week. Dit is de doorbraak single voor Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Alleen interne verschuivingen in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we geen nieuwe binnenkomers hebben. Op 10 blijft 10, Carry On van Kenny Chesney. En ook 9 is een zittenblijver, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vorige week 7, deze week 8, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. Stuiver gewisseld met Kane Brown, die van 8 naar 7 gaat met Woman. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Don't We van Morgan Wallen. En Boston van Stella Lefty gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. 4 blijft 4. Don't Tell On Me van Jason Aldean. En de grootste stijger binnen de top 10 is Chevy Silverado van Billy Zimmerman van 5 naar 3. 2 blijft 2. Be By You van Luke Combs. En dat betekent dat we het nog steeds op nummer 1 hebben. Voor de tweede achtereen volgende week. I Can't Love You Anymore van Ella Langley.

nieuw binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozy en Cowgirl en Hits from the Heartland. De best new country elke week met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 13 momenteel in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Luke Bryan en Country As You Knows It. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2018 voor Jimmy Allen en Best Chart. Groetjes, hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering.

Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlander.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft de vertrouwen.